0: belast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Peter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op A1 Radio. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: in de radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sneepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: prominente ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien we onder andere op CD en LP. Jimmy Smith, Piet Noordijk, Mel Tormé en vele anderen. Deze sessie open ik met een bluesnummer. Niet erg toepasselijk, want het heet The Good Morning Blues en wordt gezongen door een der beste zangers in zijn genre, Jimmy Rushing. Geboren in Oklahoma in 1903. Hij zong met veel big bands, maar in 1943 begon hij met Count Basie en daar blijft hij liefst 23 jaar. Zijn nicknaam, omdat hij zo corpulent was, was Mr. 5x5. Here comes Jimmy Rushing with Good Morning Blues.

Een tijd geleden liet ik jullie kennismaken met zangeres Cleo Lane en pianist Dudley Moore. Er worden wat leuke reacties binnengekomen, daarom draai ik deze twee sterren met hun versie van Soft Shoe.

Totaal anders nu, de trompet van Rob van der Wouw. Hij brengt funk jazz in de stijl van Miles Davis toen hij in zijn elektrische periode zat. Voor de liefhebbers, hier komt No Exit.

Een abrupte eind en misschien voor sommigen een hele andere soort jazz dan jullie gewend waren. Maar dit is funk en het hoort ook een beetje bij de jazz scene. De strijkers van de Metropool Orkest geven de openingsmaten tot de alt-saxman Piet Noordijk het overneemt. Hier is deze maestro met Everything Happens to Me. What a Technique and Timing. Piet Noordijk.

Piet Noordijk daar, een schitterende blazer met Everything Happens to Me. The Preacher van Horace Silver wordt nu gespeeld door een man wiens naam synoniem is met de Hammond Orgel, Jimmy Smith. Hij wordt begeleid door een stuwende big band en het is duidelijk waarom hij de King of the Jazz Organ wordt genoemd. Dit is echt grandioos swing. Jimmy Smith, The Preacher.

Ik denk dat ik niet te veel gezegd heb wat betreft Jimmy Smith. Altijd swingend en een geweldige stuk van Horace Silver, The Preacher. Een lekker bossa nova tempo en de heerlijke stemgeluiden van de magnifieke Mel Tormé. Hij gebruikt zijn stem alsof het een instrument is. Leuk hoe hij overgaat naar swing. Hier zingt hij Stevie Wonder's You Are the Sunshine of My Life.

in een zeer pakkend How Insensitive. Oscar, altijd verrassend, is nog steeds misschien de meest invloedrijke pianist in de jazz. Dit is afkomstig van zijn album Samba Sensitive. Oscar Peterson.

En dat was Oscar Peterson. Een lekker Dixieland-stuk, Ain't Misbehaving. Gecomponeerd door Fats Waller, wordt nu gespeeld door Nederlands talentvol The Jazz Gas. Mooi trompetwerk van ex-DSC, dat weten jullie, dat is de Dutch Swing College. Lid Sietse van Down. Een prima uitvoering van deze heren van Ain't Misbehaving.

Van een dubbel LP, of eigenlijk een dubbel CD, Late Night Jazz, draai ik That's All, gespeeld door de meest bekende jazz tenor sax ooit. En dat is namelijk Mr. Ben Webster. We kennen Ben altijd aan zijn verschrikkelijk zachte toon. Maar hij is een uniek speler wat dat betreft. Hij speelt met, ik denk op deze opnames, met een trio of een kwartet onder leiding van Oscar Peterson weer. Heer Ben Webster met That's All.

Een typische Ben Webster geluid. Hij is een van de saxofonisten. Je haalt hem gelijk uit. Als hij begint te blazen, je weet dat dat Ben is. Neem vijf legendes in de jazz, namelijk Dizzy Gillespie op trompet, Charlie Parker op alt sax, Bud Powell op piano, Charlie Mingus op bas en good old Max Roach op de drums. Laten zij Perdido live spelen en je krijgt een fantastisch stuk jazz. Dit is swing op zijn best. Perdido.

Terecht applaus voor Perdido. En daar was onder andere Dizzy Gillespie in topvorm. Een mooie opname van een andere jazzgigant, Billie Holiday. Met een hele mooie opname. Een jazzfavoriet. En zij zingt bekend nummer Georgia on my mind.

Wij, dat zijn Ray Aubrey en technicus Willem ter Haar, gaan eruit met een funky Latin nummer, Fum. Gespeeld door een studio combo, big band-achtig iets, met leider Buddy Rich en zijn mannen. Dit was Blik op Jazz voor deze week. En wij hopen u volgende week weer te treffen op uw toestel. Tot dan. Bye bye.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is, en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioenshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd. Onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Veldhuizen.
1: En je luistert opnieuw naar het programma Gospel Light. Komende 2 uur lang met verschillende stijlen muziek in het eerste uur. Nederlands en Engelstalige lofprijs, aanbiedingsliederen en het dagvers. Bij een vers van deze week en het 2e uur Christian Contemporary Music.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En de opening van deze uitzending is met muziek van Helene Howers, Barbara Lok en Marcel MacArthur. En het lied heet God is tegenwoordig.

opening van deze uitzending was God is tegenwoordig onder andere van Helene Houwers, Barbara Lok en Marshall MacArthur. En daar moet even kort wat over gememoreerd worden, want dit lied gaat over de hele wereld, natuurlijk ook via internet. En dat in dit geval op een speciaal verzoek van iemand. We gaan naar een Nederlandstalig nummer, een ander Nederlandstalig nummer, dat heet Dicht, Dicht bij U. Dat is onder andere van Eline Reijer en anderen.

De muziek van Reijer en Eline dicht bij u. En hopelijk is dat ook een gebed in het hart op dit moment voor de luisteraars in de regio. Dit is heel mijn hart verlangt naar u. En straks gaan we luisteren naar bijbelvers van deze week. Maar daarvoor eerst Sma Israël van Paul Wilber. En daarna het bijbelvers van deze week. Maar eerst deze dus heel mijn hart verlangt naar u, o God.

0: Israël, the Lord our God, the Lord is one.
1: Vandaag lezen we Psalm 85, vers 9 tot en met 14. Ik wil luisteren naar God, de Heer. Ik wil luisteren naar zijn woorden. Want God belooft vrede aan zijn volk, aan de mensen die hem trouw zijn. Laten zij hem niet opnieuw vergeten. De Heer helpt de mensen die hem dienen. Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is. Want de Heer heeft zijn volk lief. Hij blijft trouw. Hij zorgt dat alles goed is. Hij brengt vrede. Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer. En hij zal zorgen voor recht. De Heer geeft ons geluk en vrede. Hij geeft het land een grote oogst. De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven. Zij maken de weg voor hem vrij.

En dat zijn toch mooie woorden die hier uit dit Engelstalig nummer klinken. I wanna go grow rich. Ja, rich in niet het geld, de macht, maar in het geloof in God. En dat sluit aan op geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Psalm 68 door Kees Krijnoord.

een al wat ouder, bekend Nederlandstalig nummer, Dank U. En het stond op het album In Verwondering, met prachtige Nederlandstalige liederen. We gaan naar Engelstalig, eigenlijk Zuid-Afrikaans, is het Jordi de Duplessis zingt Als vandaag mijn laatste dag is.

muziek van Juanita Duplessis met Als vandaag mijn laatste dag is. Ook mooi zijn de psalmen, in dit geval de psalm 65. Dit komt vanuit de zingen in Veenendaal. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3 uit de zingen in Veenendaal.

hoorde Psalm 65 uit te zingen in Veenendaal. Het blijven prachtige en mooie psalmen uit Ibid voor zijn naam. We gaan een uitstapje maken naar het Engels en Nederlands en het Hebreeuws. Eigenlijk met name in het Hebreeuws en Nederlands. Christian Voort over de Jeruzalem, de stad van het goud. Jeruzalem, Shel Zahav.

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Ik was van Christian Voort. Jeruzalem, de stad van goud. Wij gaan straks alweer bijna naar het tweede uur van het programma. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook nog Engelstalig muziek in het eerste uur. Dit is El Shaddai van Amy Grant.

van Immigrant was dat El Shaddai. Hier in dit programma gaan we bijna afsluiten voor in ieder geval het Nederlandstalige gedeelte. En gaan we over wat meer naar de Engelse. We hebben nog één nummer Nederlandstalig. God is getrouw van Ben Ketting.

En de muziek was van het album van Ben Ketting. God is getrouw. In dit geval was het niet zelf Ben Ketting, maar wel van dat album God is getrouw met Ben Ketting en anderen daarin. We gaan naar het ene laatste nummer van dit programma. Dat is het nummer vanuit Jeruzalem. En dat is Zion, live opgenomen in Jeruzalem met Joshua Aaron. En wij gaan straks uit het eerste uur met muziek van Eva's Woman Worship met How Great Is Our God. Straks zijn wij terug in het tweede uur van Gospel Light met Engelstalige Christian Contemporary Music in het tweede uur.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen, en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij de tweede uur van het programma Gospel Light met aandacht voor Christian Contemporary Music en natuurlijk het allerbeste hier uit de gospelmuziek. Via onder andere DAB Plus en natuurlijk ook via de FM en internet.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En we openen dit tweede uur met muziek van Michael Tyler. Het heet Perfectly. Dit is het programma Gospel Light. Reacties zijn welkom op 06 23

Perfect. En de opening was met Michael Tyler met Perfectly hier in het programma Godspleit. En ik zei het straks al, reacties zijn welkom via de WhatsApp op 0623-868-334. Dat is ons nummer waarop we bereikbaar zijn. En wij gaan naar oudere muziek. De muziek die komt van Brian Duncan. En het staat op zijn oudere album. We hebben het over het jaartal 92 om precies te zijn. En het album heet Mercy. Dit is Brian Duncan met Love Takes Time. Oh.

En je hoorde Brian Duncan met Last Take Time, dus uit de jaren 90. Ook dat hoort hier in het programma thuis. Muziek uit de verleden, heden en natuurlijk, ja, ik zou haar zeggen de toekomst, maar dat is nog een beetje moeilijk natuurlijk. In ieder geval, de toekomst is nog muzikaal en ook natuurlijk informatief. En dat is nu nog even voor ons in het verschiet. Wat er allemaal nog te wachten staat de komende tijd op het gebied van gospelheid. Dit is de muziek van Sanctus Real. Het heet My God Is.

Op de internetsite van Gospelite kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelite.nl.

En je hoorde de radio-uitvoering van Sint-Zul. De radio-uitvoering dus met The Difference. En wat is het verschil? Dit programma maakt al een verschil. En natuurlijk ook de muziek. Dit is muziek van Ralf van Maanen. Uit Veenendaal. Stay Close is het nummer. En het komt van het album Face the Feeling.

En voor velen bekende misschien muziek uit het verleden, maar het is in ieder geval muziek van Ralph van Manen. Hij staat al ruim 35 jaar op het podium. En binnenkort dus ook in Houten het paasconcert met Ralph van Manen over de toekomst vol van hoop, samen met Gospelkoor Spring en het kinderen tienerkoor Wow Kids in de Sionskerk in Houten. Dat is in plaats van zaterdagavond 28 maart aanstaande. En zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. En de informatie daarover is natuurlijk ook terug te vinden op onze eigen website www.gospelheid.nl. En straks natuurlijk meer in de concertagenda van deze week. Dit is de muziek van Kirk Franklin. Het komt van het album Wow Hits 1997 met Melodies from Heaven.

0: discouraged.
1: En de muziek was van Kirk Franklin met Melodies from Heaven.
0: Like no one loves you.
1: En als je goed naar woorden luistert, dan zit er meer in dan alleen muziek alleen hier op deze zender bij Gospel Light. Set you free. Just look up to the Father. En ik zou haast zeggen, dat is me goed ook, dat er wat meer in zit. Vandaar dat je ook af en toe onze dingels hoort met Gospel Light is meer. En wat dat meer is, dat is de boodschap van God. Dat is de meerwaarde ook voor het leven van dit moment. En Michael W. Smith zingt ook over dat soort zaken. Een bekend artiest natuurlijk in de gospelwereld. Dit is Kingdom Come. Het is van Michael W. Smith. Met straks de gospel uit concertagenda van deze week.

En de muziek die je hoorde was van Petra met Don't Let Your Heart van het album 18 Heavenly Rock Soft Rock Songs uit het verleden. Maar we blijven natuurlijk bij heel veel muziek, ook nieuwe muziek. Dit is muziek van Brandon Lake, het heet Prince You Anywhere. En mocht jij het leuk vinden om te reageren of een keer langs te komen, dat kan natuurlijk ook in de studio. 06-2386-3334 is ons nummer waarop we bereikbaar zijn via de WhatsApp. Of kijk op www.gospelheid.nl. Deze muziek is van Brandon Lake.

En de muziek was van Brandon Lake met Praise You Everywhere. En nog een nummer wat ook een lofprijslied is, maar dan wat populairder. Dit is Mary Mary met Shackles, Praise You.

En de muziek was van Amy Walters van het album Hit Me In The Heart met Where My Heart Is. En mocht jij denken, deze muziek komt toch allemaal uit de computer? Nou, zeker niet. Het is echt nog het ouderwetse handwerk hier vanuit de studio. Waar wij zelf onze eigen regie over hebben en onze eigen beheer van de Gospelheid, eigen studio. Is dit het programma Gospelheid? En dat is een programma met natuurlijk veel goede muziek. En natuurlijk ook de informatie mag niet ontbreken. Maar het is van oorsprong echt een muziekprogramma. En vandaar ook deze muziek. Dit is muziek van Jeremy Camp met These Days.

En je hoort de muziek van Jeremy Kim met These Days. En in deze dagen is het zeker donker om ons heen met oorlogen, rampen en wat er meer gebeurt. Maar er is één ding en dat is Faith Can Light a Candle.

0: En de muziek was van Greg Long met Fate Can Light a Candle. En dat komt van het album Cross My Heart, ook weer uit het verleden jaren 90. Want wij zijn natuurlijk ooit begonnen in de jaren 90. En toen begon in 1992 het radioprogramma Gospel Light. En tot de dag van vandaag kun je naar luisteren. Wekelijks op jouw radio. Dit is muziek Faithfully en het is van Toby Mac.
1: It's been a long year, it almost took

En met deze muziek van Toby Mac gaan we alweer richting het eind van dit 2 uur van het programma Gospelheid. Maar niet getreurd. We hebben natuurlijk nog een paar nummers lekker klaarstaan. Straks instrumentaal gaan we eruit. Voor deze week en alle informatie nalezen en naluisteren kan op onze website.

0: En de muziek was een Towern Wells. En daarmee gaan we er ook bijna uit voor deze gospelheid. Bedankt voor het luisteren voor deze week. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer natuurlijk op dezelfde tijd, dezelfde zender. En naluisteren kan via www.gospelheid.nl. Ons adres www.gospelheid.nl. Wij gaan eruit. Straks instrumentaal, maar eerst nog dit van The Imperials met Change the World. Graag tot volgende week.
1: Op de internetsite van Gospelheid kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelheid.nl.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
6: AE Radio, goedemiddag.
7: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
8: De stem van jouw regio.
5: AE Radio.
9: Card World draait om de wereldhit.
10: I will survive without you.

0: wereldwijde nummer 1 vandaag. In 1994 was de Symbol of El Prince and the Most Beautiful Girl in the World. Maar op nummer 2 stond de toen opkomende hit van Ace of Base en Don't Turn Around.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de charts hun top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks.

0: gone crazy.
1: Chart World, alles draait om de wereldhits.
2: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met een top 3 debuut voor Beatle Paul McCartney. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Hongarije. En daar is een grote hit Bruno X Space en Sexy Girls. En vandaag gaan we in Charts All Around the World naar Italië.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De top is in Italië. Italië, officieel de Republiek Italië, is een land in Zuid-Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. Het grootste deel van Italië heeft een mediterraanse klimaat met warme zomers en zachte winters. De temperatuur schommelt nu momenteel tussen de 26 en 31 graden. En dan de muziek, en die is vooral in het Italiaans. Internationaal gezien zijn uw hits Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Maar ook de classics van Michael Jackson doen het goed. En ook wat leuk is om te melden, dat ook de hit van het Nederlandse DJ en producers duo Another te horen is op de radio en terug te vinden in de charts in Italië. Maar de tophit is Oceano van de Italiaanse rapper en zanger Sumera J.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar er is nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn op na 2 weken Drake en National Treasure. En ook Songfestival-winnares Dara staan met Bangara buiten de Chartrun top 30. En ook dit van Sarah Lawson, Less Life, die vorige week nog in de herkansing op 30 opnieuw binnenkwam, is nu echt weg na totaal 20 weken. En voor de jaarlijst heeft ze nu 256 punten verzameld. En ook verdwenen, en wat we echt niet zagen aankomen, is Ordinary van Alex Warner. Sinds begin maart 2025 onafgebroken genoteerd gestaan. En nu na 65 weken er toch uit. Wat de tussenstand van de jaartop 3 momenteel weer interessant maakt. Met nu op nummer 3 Upper Lines van Taylor Swift met 303 punten. Binnengekomen op nummer 2 met 376 punten is Ordinary van Alex Warner. En op nummer 1 zijn blijven staan met 328 punten Raindance van Dave en Thames.

0: Chartrun. Top 30.
1: Het is tijd om in deze Chartrun, om in de nieuwe weeklijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. Dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 van 29 Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. De Bassa en Magnetic is binnengekomen op 29. 21, 28 zakt Michael Jackson en Human Nature en ook Chemical Brothers met Go. Die zakken van 25 naar 27. En op 26 vinden we nieuweling en dat is Malcolm Todd en Earrings.

staat op 25 van 28 en Another 45 Ultra en Talk to You. Harry Styles' American Girls die daalt van 14 naar 24. En ook omlaag van 16 naar 23 is Bruno Mars' Risk It All. Nieuw op nummer 22, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Ray met Where Is My Husband, die stijgt weer licht door van 23 naar 21.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 2 stijgers, 2 staanblijvers, 4 zakkers en 2 nieuwe bij de bovenste 10. Met op 10 van 6 Bad Bunny en Deterra Mas Photos. Arrogant van BTS, die zakte terug van 4 naar 9. En Harry Styles blijft staan met Kiss All Time Disco Occasionally op 8. Nieuw op 7 is Boards of Canada en Inferno. Olivia Dean, The Art of Loving, die zakt van 3 naar 6. En Noah Kahan met The Great Divine, die blijft staan op 5. SPA en Lemonade, de second album, gaat van 9 naar 4. En de hoogste nieuweling vinden we op nummer 3. Dat is dat nieuw Paul McCartney en The Boys of Dungan Lane. Iceman van Drake, die zakt terug van 1 naar 2. En Michael Jackson met Thriller is nu deze week weer opnieuw de wereldwijde album nummer 1. En dat nu voor de derde week.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Met op 20 van 18 Taylor Swift en die vette Ophelia. De hoogste nieuweling vinden we op nummer 19. Dat is Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Dominic Fick, Babydoll, gaat van 24 naar 18. En Sober met Homewrecker, die stijgt ook weer door van 27 naar 17. En Hunter X, AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters. En de track Golden, die zakt terug van 11 naar nummer 16.
1: Chartrun, nieuw, 19.

0: 15.
1: Met op 15 van 10 Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En ook die andere hit van Olivia Dean, Man I Need, die moet deze week behoorlijk wat plaats inleveren. Vorige week 13 en nu naar 14. 15 naar 13, Tame Impala en Jenny en Dracula. En Michael Jackson met Beat It blijft staan op nummer 12. En uit de top 10 van 8 naar 11 is gezakt Bruno Mars en I Just Might.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Aksel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken op de A28. Als je vanuit Zwolle naar Amersfoort komt aanrijden, kom je bij Nijkerk in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
6: Charge World draait om de wereldhits.

0: vandaag, maar dan in 1994 stond in de Nederlandse top 40 op nummer 1 The Symbol of L, Prince and the Most Beautiful Girl in the World.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, een radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldkalm. En deze week komt hij vanuit Frankrijk en is van terug van weg geweest van Amé. Ik

0: Art World. Hit van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Olivia Rodrigo en The Cure vorige week nieuw binnen op 50 en nu op 40. Milkink en Madison die gaat na een dipje vorige week deze week weer de hoogte in. En stijgt door van 38 naar 27. Taylor Swift en Opalines die verspringt van 27 naar 21. En in de top 20 staat op 20 van 24 Shakira en Bruna Boy en Die Die. En wat verderop in de lijst en wel in de top 10 vinden we deze week in de Vlaamse Ultratop de snelste stijger. Er gaan als een komeet omhoog van 26 naar 6 stralen van goud van Arjen Blommaert en Zoe Levi. En nog meer Nederlandse productie is op nummer 4 van 7 Another and Talk to You. Toen nu aan de hoogste binnenkomer in België deze week. En dat is op nummer 12 Nooduitgang van Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde.

0: Chart World. Hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100. Met opnieuw verschillende Linkin Park songs die in de list zitten. Maar ook Sober en Homewrecker. En die stijgt door van 75 naar 65. Michael Jackson's Chicago. Die neemt de sprint van 83 naar 66. En dan weer wat songs van Linkin Park. Met op 42 van 62. Numb. 28 van 44 in the end. En ook de Linkin Park song, The Emptiness Machine, zit opnieuw bij de stijgers. Het gaat van 33 naar 21. De WK-song van Shakira en Bruna Boy die staat bijna in de top 10 genoteerd. Het komt van 22 en staat nu op nummer 11. En de snelste stijgers zijn Kitchen Kierig met Blumen Garden en Shiri Band. En hun nieuwste track Get Genoeg. Die dende door van 52 naar 8. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin vier nieuwe binnenkomers. Hoogst is op 27 I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Maar ook nieuw is Robert van Hemert en Zandloopster. En met enige vertraging, het was twee weken geleden, dat de alarmschijven nu binnen op de 37e plek. Cameron Whitegum en Freedom of Fear. En dan nog even de snelle stijgers en die komen stuk voor stuk uit Nederland. De eerste is op 25 van 38 enige van Antoon. En verder is het vrij mat tussen de nummers 25 tot 11. Wel is het top 10 tijd voor Mr. Know-it-all van Teddy Swings. Hij stijgt van 14 naar 10. Maar de echte uitschieter is populair van Idealie, Ronnie Flex en Verna. Het gaat met een super stip van 28 naar 8. En Shakira en haar WK-song die stijgt van 11 naar 5. En tot slot van dit blok van hits van dichtbij heb ik voor je nu de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met daarin alweer een nieuwe nummer 1. Vorige week was Heutenacht van Helen Fischer op nummer 1 binnengekomen. Deze week maakt ze een vrije val naar de 52e positie. En dit is de top 3 van dit moment hier daar in Duitsland. Met top 3 van 8... Kili Majardo van Summercam en Billa Joe. En die neemt de sprong dus van 8 naar 3. Justin Bieber samen met Nicki Minaj die blijven staan op 2. En vanuit niets komt binnen op nummer 1 daar in Duitsland. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En dan de top 3 van België met op 3 van 4 de Bassa en Magnetic. Terug in de top 3 is Olivier Dien en So Easy to Fall in Love. Vorige week zakte het van 1 naar 6 en nu gaat het weer van 6 naar 2. En Alex Warner's Fever Dream, die blijft staan deze week op nummer 1. En dan de top 3 van Nederland van de Nederlandse top 40 met op 3 blijven staan. Alex Warner en Fever Dream, de Bassa en Magnetic, die stijgt door van 5 naar 2. En Justin de Wild blijft met zijn meezinger van dit moment, Cherio, nu voor de derde week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World Surprise Track.

0: Chartrun. Top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartrun met het volg van de Chartrun Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 0 staanblijvers, 6 zakkers en 4 hardlopers. Met daarbij

0: ook De Wereldstijger. Dan gaan we met het top 10 overzicht van deze week. Met op nummer 10 van 9 Ellen Langley en Chosen Texas. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Vorige week nog 3 en nu naar 9 gedaald. En van 2 naar 8 zakt ook Olivia Rodrigo en The Cure. Drake, Jennies, die zakt terug van 4 naar 7. En Alex Warner, die zakt ook alweer van 5 naar 6 met Fever Dream.
1: Chart Run. Top 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 7 BTS en Swim. Olivia Rodrigo en Drop Dead. Die gaat van 6 naar nummer 4.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 4 nieuwe binnenkomers. De eerste is op 29 de Bassa en Magnetic. En nu ook wereldwijd aan een opnas bezig. Onder andere top 20 in de UK momenteel. En bij ons is Earrings van Malcolm Todd nieuw op nummer 26. En zuiver nog alleen op streams in het eerste weekend van de release. En nu al binnengekomen op de 22e positie. De nieuwe Taylor Swift track I Knew It, I Knew You. Wat te horen zal zijn in de nieuwe film Toy Story 5. En met best een lange aanloop is de hoogste nieuwe op nummer 19... New Religion van Bebe Rexha en Faithless. En dan de hardlopers. De eerste komt van Nederlandse bodem... en is van het DJ en producers duo Another met 45 Ultra... scoren ze met Talk To You, een internationale hit. Het gaat in de derde week omhoog van 28 naar 25... Hardlopers uit de top 20 zijn op 18 van 24 Dominic Fick en Baby Doll. En ook sober met Homewrecker zit weer in de lift. Hij stijgt in de 16e week weer van 27 naar 17. De laatste twee hardlopers die ik noem voordat we de complete veranderde top 3 induiken... zijn Swim van BTS. In hun 12e week gaan ze van 7 naar 5. En ook Drop Dead van Olivia Rodrigo staat weer in de top 5. Ze stijgt deze week van 6 naar 5. Nummer 4.
0: Chartrun. Top 3. Nummer 3.

0: Start World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met top 3 van 1 Michael Jackson's classic hit Billie Jean. Na 2 weken is die van de nummer 1 af. De top 3 dan, en dat zijn 2 tracks die vorige week bescheiden binnenkwamen in de top 20 en nu doorstoten naar de wereldwijde top. Met op 2 van 19 Shakira samen met Bruno Boy en het thema van het WK voetbal wat momenteel aan de gang is, Die Die Die. En met een gigasprint en zelfs de wereldstijger van deze week is Ariana Grande's nieuwste track, Hate It That I Made You Love Me. Het stijgt van 20 naar de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van Amé.
0: All around the world. Wereldcolumn.
2: Hallo allemaal, mijn naam is Amé. En ik zal jullie de komende tijd verhalen vertellen vanuit Frankrijk. Meer dan 10 jaar geleden ben ik naar Frankrijk verhuisd en heb ik een hele lange tijd in het zuiden aan de Middellandse Zee gewoond. Nu woon ik sinds kort in het noorden van Frankrijk, op een uur ten noorden van Parijs ongeveer. Nou, jullie kunnen je vast voorstellen dat dat 2 hele verschillende omgevingen zijn. Het zuiden met de zee, prachtige omgeving met veel zon en palmbomen. En nu het Franse platteland, vooral met weilanden, rivieren en natuurlijk heel erg plat. En hoewel het dus allebei Frankrijk is, voelt het soms alsof ik naar een ander land weer ben verhuisd. En een van de grootste verschillen die ik nu heb, die mij is opgevallen, heeft te maken met de dieren die je om je heen ziet. Ik ben een enorme dierenliefhebber. Ik heb zelf 2 honden en 2 katten. En tijdens de wandelingen kijk ik altijd graag om me heen wat er rondloopt of vliegt of wat zich eventueel verstopt tussen de struiken. Nou, en in het zuiden zag ik regelmatig eekhoorns, allerlei vogels, maar meer de tropische soorten zoals papegaaien en natuurlijk de zeemeeuwen. En soms in de schemering kwam ik af en toe wilde zwijnen tegen. Maar verder zag je overdag eigenlijk verrassend weinig dieren. En ik denk dat dat te maken heeft met het klimaat natuurlijk, met de warmte. Want als het 30 of zelfs in de zon 40 graden is, ja, dan gaan dieren schuilen. Dus die zie je niet overdag. En hier in het noorden is dat heel anders. En dat vind ik dus heel erg leuk. Want al in mijn eerste week dat ik hier net was, toen zag ik al wilde konijnen en hazen. En ik heb zelfs ook een ree in het wild gezien. Daarnaast zijn er veel meer vogels. Ik zie hier merels, meesjes, roodborstjes. En het leuke van die vogeltjes vind ik dat ze, ja, echt in troepen zich in een heg of in een boom verstoppen, als het ware. En als ik dan voorbij kom lopen met de honden, dan schieten er ineens 15 of 20 tevoorschijn. Ja, en dan schrik ik en dan schrikken de honden en die vogeltjes. Dus dat is een heel gekakel en gedoe, maar wel heel, heel speciaal om mee te maken. En wat ik ook heel bijzonder vind is, je hebt hier natuurlijk heel veel weilanden. En ik heb al een paar keer gezien dat er echt roofvogels boven die weilanden aan het hangen waren op zoek naar muisjes. En ik heb ze helaas nog niet zien duiken in duikvlucht. Maar misschien komt dat ook nog een keer. Maar het is wel heel bijzonder om die dieren echt in hun vrije, in hun natuurlijke omgeving te zien. Er is ook wel een minder leuke kant daaraan. In deze streek wordt nog veel gejaagd. En ik hoor dan ook nog regelmatig schoten in de verte. Ja, en daar zal ik wel nooit aan wennen, want daar kan ik echt niet tegen. Nou ja, daarnaast, om nog af te sluiten met de dieren in de weilanden om de boerderij.
3: In de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten. De andere kant op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam 10 minuten bij Baren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon bij een matige noord.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Braac en Sjolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Metring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Minder dan 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren, omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4e verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

voor de Country Classic gaan we deze week precies een kwart eeuw terug in de tijd. 25 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de Amerikaanse country chart. Keith Urban en Where the Blacktop Ends. Hits from the Heartland, hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Met de meest recente hitsingle voor Casey Musgraves, nou Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. Hits from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

4 plaatsen gestegen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Naar nummer 18, Zach Taub en Sound of Sanity. En het interview wat ik met hem had, kun je teruglezen op de site van newcountry.nl. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Help It.

Nummer 12, Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on, Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

First Time on Dutch Radio. De absolute primeur van het nieuwe zingen van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en de super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country. Tot zo!

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik, Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment en Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get Your Drinking.

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina. En als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy. En move on.

plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Meghan Moroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work Your Wild.

2023. Justin Moore en Priscilla Block. You and me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7. Morgan Wallen en

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10 met Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Truck Around. En 3 is een zittenblijver, Hate How You Look en Josh Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de tweede achtereen volgende week en de 16e week notering. Be Her en Ella Langley.

For the first time on Dutch radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

look, moving on. Blijven staan op nummer 3 deze week. Hate How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind

Luisteraars allemaal, een hele goede avond. Ja, we zijn er echt. Tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk A1 op Zonnelands. En luisteraars, u kunt uw groet of verzoek natuurlijk altijd even doorbellen op 033-2460101. 033-2460101. En volgens mij gaat het om 9 uur beginnen, hè? Of niet? Even, Anneliese. 10 uur. 10 uur gaat het beginnen. En dan hebben we hiermee te maken.

Nou, dat is dus in ieder geval voor ter aanmoediging van Nederland, die vanavond gaat spelen natuurlijk voor de eerste keer in de WK. En dit was dus Laat de Leeuw maar brillen, de Oranje WK 2026 hit. Ja. Blijf ze doorbellen, uw groeten en verzoeken op 033 24 60101.

Ja, Paul Eduard was dat. En hij doet het in de stad. Ja, wie niet? Wie niet? Maar goed, de volgende plaat, luisteraars, is bestemd voor Jenny en Corrie. Krijgen ze aangeboden van Henny. En die wilde muziek horen van de Rhapsodies. En we hebben hem gevonden, Henny.

Goed, luisteraars, de volgende muziek. Dat heeft te maken met de verjaardag van Aard. Aard zou gisteren jarig zijn. En ter ere van Aard draait de muziek die hij eigenlijk altijd heel leuk vond om te draaien. En ook bijna elke week wel een keer langskwam.

ja, dat ter ere van de verjaardag van Aard gisteren. Goed, de volgende muziek gaan we draaien. Ja, ik heb er af en een allemaal knopje zitten. En luisteraars, je kunt ze nog doorbellen. Uw groet en verzoek op 033 246 0101.

Ik heb haar één keer ontmoet. Ze is inmiddels ook al wel een stukje ouder geworden, want dat is alweer 30 jaar terug, denk ik. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. De stem die blijft natuurlijk fantastisch. Ja, ja, ja, ja.

herken ik met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen.

0: Ja, luisteraars, en dan krijgen we nu... We krijgen de Nederlandstalige top 10, verzorgd door Annelise.
1: Met op nummer 10, Suzanne Freek met Kus voor van mij. Op nummer 9, Roxy Dekkers met Satisfier. Op nummer 8, Marco Schuitmaker met Engelwaarde. Op nummer 7, Fleming met 100%. Op nummer 6, de 3J's met Los Vast. Op nummer 5, Gerard Joling, Niet voor één keer. Op nummer 4, Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Op nummer 3, Lil Kleine met Samuel Welten met Maak me nou niet gek. Op nummer 2, Chris Cross Amsterdam met Frans Bouwen en Jan Smit met Zij hoort bij mij. En op nummer 1, Justin de Wild met Cheerio.

Ja, Justin de Wind nog steeds op nummer 1 met Cheerio. En luisteraars, wij gaan door met de volgende muziek.

Goed, luisteraars, we gaan heel langzaamaan gaan we naar het nieuws en het weer. En ja, heel, daarna zijn wij er gewoon weer. En ja, het wordt spannend, om 10 uur begint het voetballen. Dus iedereen dan strak voor de buis.

0: Ja, wat gaan we nou doen? Dan gaan we natuurlijk zeggen dat het tussen Nederland en Japan zei, hè?
1: Ja.
0: Om 10 uur hebben we Nederland en Japan voetballen. Ja. Het is wel de bedoeling dat we gewoon het eten blijven bestellen, hè? Japanse eten, als we verliezen van Japan natuurlijk. Maar goed, we gaan er even vooraf gaan we er niet over discussiëren, want Nederland gaat waarschijnlijk gewoon winnen. Oké, tot het nieuws en dan weer verder.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: laat maar lachen. En ja, weet je wie me ook laat lachen? Dat is Evelien, want die gaat natuurlijk deze week weer vertellen wat wij allemaal op ons menu hebben. Goedenavond, Evelien.
1: Goedenavond.
0: Vertel eens, wat hebben wij allemaal te eten van deze week?
1: Nou, ik dacht spruitjes met een runderlapje.
0: Spruitjes? Is dat wel de tijd voor van de...
1: Dit is... Ja, ja, die okay. Zijn er al.
0: Met een runderlapje, maar dat, is wel, dat klinkt wel goed.
1: En dan koolraap met een filetrapje.
0: Koolraap met een filet. Nou, ik zie analyses van die hazellippen trekken. Dus ik weet niet of het wel allemaal goed komt.
1: Het is pech.
0: De spruitjes, maar dan van die kleintjes, die vind ik het lekkerst.
1: Ja, die zijn het lekkerst, ja.
0: Ja, ik lust ook koolraap, maar dan met een sausje, hè, met zo'n kaas, een kaassausje of iets. En ja, wat deed je ook alweer bij die koolraap? Wat een?
2: Hamlapje, volgens mij.
1: Een hamlapje, ja. Filetlapje.
0: Een filetlapje, dat was hem. Ja. Ja, maar dan krijg je natuurlijk de vraag, wat voor soort filet? Kip, varken, rund?
1: Ja, net wat je lekker vindt. Ik vind kipfilet wel lekker.
0: Ja, oké. Okay.
1: Anders vindt dat weer te droog.
0: Ja, nou, ik hou ook wel van kipfilet. En dat kan hartstikke lekker zijn, hoor.
1: Ja, en je ziet maar net hoe je het bakt natuurlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Kijk, als je het lang bakt, ja, dan wordt het vanzelf wel te droog.
0: Hey, en dat runderlapje, dat zet je al om 2 uur op 's middags en dan is het om 6:30 klaar.
1: Ja, dat heeft wel lang nodig.
0: Ja, hè, dat was draadjes vlees, zullen we maar zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan is hij op z'n lekkerst. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus ja, ik lust alle twee. Waar ga je zelf voor?
1: Nou, ik lust eigenlijk ook allebei wel.
0: Ja. En ik heb al eens een recept gekregen van de spruitjes, hè. Want je moet ze niet helemaal aan de kook brengen, want dan breken ze je weer op.
1: Ja.
0: En dan zet je ze nog even stil, dan doe je er een klontje boter in en wat nootmuskaat, klopt dat?
1: Ja.
0: Of ben
1: en
0: ik
1: als
0: iets vergeten?
1: Je het lekker vindt, kan je er ook nog, pindasaus bij doen.
0: Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook.
2: Of cashewnoten erdoor, is ook lekker.
0: Ja, cashewnoten. Nou, heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Maar de pindasaus die zit er altijd bij wie in.
2: Ja, hoor bakken met cashewnoten, is heel lekker.
0: Ja, oké.
1: Okay. Oké. Okay. Ja,
0: nou, heel
1: als
0: goed.
1: Je het niet probeert, weet je het niet, hè?
0: Ja, goede tip.
1: Ja.
0: En als we dat zo allemaal naar binnen werken, wat is ons toetje vandaag?
1: Nou, een dagje van druiven en pruimen.
0: Sappige pruimen, ze zijn er weer.
1: Ja.
2: Ja. Lekker.
0: Rare druiven en sappige pruimen.
1: Ja.
0: Hey, maar de druiven, wat voor kleur? Rood of groen, zal ik maar zeggen?
1: Nou, ik denk, ik vind groen wel lekker.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, maar dan wel zonder pitjes, hoor. Dat vind ik irritant.
0: Nou, maar je hebt ze toch zonder pitjes,
2: hoor. Maar sommigen hebben wel een pitje.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, kun je pitchen, dat is ook wel leuk.
0: Ja, dat is waar, hè?
2: Ja, maar dan komen er allemaal van die druivenstruiken in de tuin, hè?
1: Kun je
2: oude
1: mannetje op het bankje gezet? Kun je pitchen?
0: Nou, ik hou het liefst altijd van die zoete.
2: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Dat is altijd wel lekker. Ja, het was druiven en wat was het ook alweer nog meer?
2: Pruimen.
0: De sappige pruimen.
1: Ja.
0: En de sappige pruimen met wat voor kleur?
1: Dat maakt niet uit, toch?
2: Je hebt,
0: die rode. Je hebt rood, maar je hebt ook geel, hè?
2: Ja, die rode vind ik het lekkerst.
0: De rode zijn het lekkerst. Oké. Okay.
1: Okay,
2: we hadden vroeger een pruimenboom in de tuin staan, achter in de tuin. En dan zat ik in de boom. En dan zat mijn moeder eronder. En dan om zijn beurt naar mijn pruim. Dan konden we echt...
1: Dan kun je het wel een poos
0: volhouden. Ik heb vroeger wel eens groene gegeten. Maar ja, dat was omdat je nog ondeugend was, zeg maar.
2: Ja, ik moest ze toch plukken, dan eet ik ze ook maar op.
0: Nee, maar die ging je dan bij de buren plukken natuurlijk, hè? Zonder dat ze het in de gaten hadden.
2: Deze stonden in onze eigen tuin.
1: Ja.
0: Zo ondeugend blijven we altijd natuurlijk.
1: Ja,
0: nou,
1: toch?
0: Maar helemaal goed. Nou, dankjewel voor je toelichting deze week.
1: Geen dank,
0: en, en we gaan natuurlijk ervan genieten van het eten.
1: Ja,
0: okay,
1: dat is wel de bedoeling, hè?
0: Ja, zo is dat. Nou, dankjewel voor je toelichting en tot volgende week.
1: Ja, oké. Okay.
0: Is goed. Doei. Ja, dat was natuurlijk Evelien voor de groente- en vleestip van deze week. Ja, dat mag er zeker zijn. En daar gaan we ook van genieten. Jij bent niet van de spruitjes. Oh.
2: Spruitjes, maar mijn jongens wel. Dus ik maak ze wel.
0: Oké, okay, en die andere was ook niet jouw dingetje?
2: Nou, daar heb ik slechte herinneringen aan. Dat vond mijn vader namelijk lekker. En, en ik vond dat niet zo.
0: Nee,
2: maar de sausjes nog wel te doen.
0: Ja. Ja, die koolraap met een kaassausje is hartstikke lekker.
2: Ja, dan is het wel te doen. Maar als je 3 weken achter elkaar koolraap eet, dan is het wel goed.
0: Wordt het even minder. Ja. Dus hetzelfde wat ik met de camouflage net heb,
2: zeg maar.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, dan gaan wij naar de volgende muziek. Want ja, eens even kijken, welke had ik er staan? Ja, dat is voor Henk Schouten. Ja, en dat is de zoon natuurlijk van mevrouw Schouten. En die is ziek, dus beterschap vanaf deze kant. En voor jou draaien we natuurlijk, hoe kan het ook anders, een leuke plaat wat met voetbal te maken heeft.

Ja, want de leeuw op voetbalschoenen, hè? Ja, zo is dat. Nou, in ieder geval beterschap, Henk. En ja, gewoon kijken natuurlijk, hè, die voetbalwedstrijd vanavond. Die zeker.

Goed, luisteraars, de volgende muziek. Ja, eens even kijken. Jannie Brans die vraagt een plaat aan voor Henny, Corrie en het hele team hier. En nee, er is niemand minder dan Jannie. Jannie. Jannie, met een S. Oftewel Jannes. En hij zweeft naar het geluk. Als het een meisje geweest was, heette hij Jannie. Hè? Ja, ja.

Ja, we zijn er weer toe aan de volgende muziek, jazeker. En dat is bestemd voor Alfred en Wilma. Dat krijgen ze aangeboden van mama. En het moest een liedje worden over vakantie.

zonder garantie. Oh ja, deze die vind ik ook wel leuk. Want Jan Bouwmeester krijgt een plaat aangeboden van zijn zus Pep. En die wilde muziek horen van Normaal. Ik heb een apart nummer, want dan ga je heel vaak draaien van Oerend Hart of iets. Die weet je wel, dat is de bekendste. Maar dit vind ik ook wel leuk.

Atje. Ja, dat was hem, dat was hem. Ja, ja. Het wordt dit dat weer eens gewoon dansen. Maar goed, de volgende muziekluisteraars, eens even kijken. Die gaan we draaien voor Damien en Melou. Krijgen ze aangeboden van oma.

De alle kleuren van de regenboog van de K3 is natuurlijk de ouderwetse. Ja, zoals we hoorden het eigenlijk ook. Hè. En de volgende muziekluisteraars, ja, die is voor Marco en Karen. En krijgen jullie aangeboden van mevrouw Schouten. En ik begreep dat jullie op vakantie gaan. En wat ook heel leuk is als je op vakantie gaat, dat je dit geluid erbij hoort.

Ja, ja, zo krijgen Deborah en Wesley krijgen muziek aangeboden van oma. En ze zit op een onbewoond eiland.

0: Op een onbewoond eiland, ja. En dan denk je bij jezelf, mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zeggen.

Ja, en de volgende muziekluisteraars. Dus we hebben hier nog wat leuks. En dat is het volgende. Alle kleinkinderen en achterkleinkinderen krijgen een plaat aangeboden van oma. Ja. En wat krijg je dan? Deze muziek.

Oma's aan de top, ja, natuurlijk blijft dat leuke muziek. En we hebben er nog eentje, luisteraars, voordat het zover is. Die is even kijken. We hebben er nog eentje openstaan. Die muziek is voor Fayenne. En dat krijg je aangeboden van oma. En die wilde graag muziek horen van Sineke.

En toen was hij afgelopen volgens mij, hè? Ja, het gaat zo snel allemaal. Hebben we zelf niet in de gaten. We gaan naar het laatste nummer van vanavond alweer. En dan zou ik zeggen, nog veel plezier straks. We konden hem straks nog een keer af, maar eerst gaan we nog even dansen met Moniekje.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij 3 schoolkinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider om het leven kwamen. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld, nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

Velt, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij 3 schoolkinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider om het leven kwamen. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dugdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dugdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Lokaal nieuws en de beste muziek. AE Radio is thuis in jouw regio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: BNR A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.